provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse

Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse

Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

me, just a little love to show. Oh, I know I can't make you happy.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse

Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Ontspannen de nacht in. Met streekomroep de Beverlanden.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse

Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was het 1-1, de verlenging bracht geen beslissing en de strafschoppenserie werd gewonnen door Marokko. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Knoopend Gorinchem 7 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1, de verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschopperserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum. 7 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Rapenstein. 5 kilometer file, 10 minuten extra. En 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Maden en Knoopend Zonzeel. 4 kilometer file. A270 Helmond richting Eindhoven. Bij Eindhoven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Ja, mijn taak om wat goede vibraties de wereld in te sturen. Wat good vibrations en proberen toch er een hele positieve ochtendstart van te maken, ondanks alles. The Beach Boys.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Good vibrations. Goedemorgen, het is 7:08. Ja, is het een goede morgen? Ah, natuurlijk is het een goede morgen. Het is dinsdagmorgen en het is de laatste dag van juni. We sluiten een warme junimaand af en we hebben vanmorgen ook het WK afgesloten in het Monterrey Stadion in Mexico. Marokko bleek toch een maatje te groot voor het Nederlands elftal, helaas. Dinsdagmorgen 30 juni, het is dag 181 in 2026. Goedemorgen Noord- en Zuid-Beveland. De laatste dag van een bijzonder warme junimaand. Vandaag is het de internationale dag van het parlementarisme. Een dag die in het teken staat van democratie en vertegenwoordiging. Maar eerst beginnen we deze zomerse ochtend met muziek, streeknieuws, weer en alles wat jij nodig hebt om goed aan de dag te kunnen beginnen. Fijn dat je luistert.

0: Dog Day en Behold in de Beverlands Ochtendshow. Ooit een keer een leuke film gemaakt rond Groundhog Day met Bill Murray, waarin hij telkens hetzelfde opnieuw beleeft. Ja, dat gevoel dat had ik vanmorgen ook een beetje toen ik de televisie uitzette na de strafschoppen. Ik denk, ja, dit is eigenlijk bekend werken. Als het Nederland zelf al strafschoppen moet nemen, dan gaat het over het algemeen niet echt de goede kant op. Voor en bij hold 5 Seconds of Summer. Die summer die duurt inmiddels al wat langer. Take My Hand. 17 over 7. Na de zonovergoten start van de week wordt het vandaag iets minder uitbundig. De dag begint met flinke opklaringen bij een frisse 14 graden. In de loop van de ochtend en middag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt maximaal 21 graden, al kan het door de zon even wat warmer aanvoelen. De kans op een spatje regen is klein, met slechts 0,3 mm neerslagverwachting. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen en zorgt voor aangenaam zomerweer. Met zo'n 5 uurtjes zon vandaag blijft het prima weer om lekker buiten op pad te gaan. Al is het verstandig om rekening te houden met een wat wisselender wolkendek dan de afgelopen dagen. Vanavond koelt het weer af naar ongeveer zo'n 18 graden onder een mix van wolken en opklaringen. In het nieuws van morgen. Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen de directie van BTZ Bulk Terminal Zeeland. Archiefgemeente Bosselen tijdelijk gesloten. En Roy Hendriksen is de nieuwe trainer van VV Kloetingen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.
0: En die Roy Hendriksen, die kennen we nog wel, hè? Dat is een man met internationale furoren. Welkom bij VV Kloetingen, zeggen we dan. Dit jaar naar de tweede divisie. Hier is Bruno Mars. Goedemorgen.

van het parlementarisme. Een dag die ons eraan herinnert dat democratie niet alleen in Den Haag plaatsvindt, maar ook gewoon in de gemeenteraad dicht bij huis. Meedenken en meebeslissen, dat begint lokaal. Hier zijn de Simple Minds.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was het 1-1, de verlenging bracht geen beslissing en de strafschoppenserie werd gewonnen door Marokko. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Knoopend Gorinchem 7 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden. Een goede start van jouw dag met de Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse

0: iemand aan het lijntje houden. You Keep Me Hanging On. Kim Wilde was ooit een hit voor Diana Ross en de Supremes in de jaren 60, 70. En later in de jaren 80, 1987 voor deze Kim Wilde. Daarvoor in de Beverlands Ochtendshow, het ging allemaal een beetje vreemd, hè? Ariana Grande tezamen met Zed en Break Free, 7:50. Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van 12 jaar geëist tegen de drie directeuren van BTZ Bulk Terminal Zeeland. Volgens justitie waren zij jarenlang betrokken bij grootschalige cocaïnesmokkel en het witwassen van geld. Het onderzoek loopt al sinds 2021 en is gebaseerd op onderschepte berichten van versleutelde telefoons, afgeluisterde gesprekken en zelfs een undercover operatie. Volgens het OM onderhield de directie contacten met de grootste en zwaarste criminelen van het land en gaf zij adviezen over het invoeren van drugs via het havenbedrijf. Ook wordt een van de directeuren verdacht van valsheid in geschriften en het witwassen van miljoenen euro's. Naast de celstraffen eist het OM boetes van 75.000 euro per directeur. Tegen een vierde verdachte is 4 jaar cel geëist. De verdachten ontkennen natuurlijk alle beschuldigingen. Vanaf vandaag krijgen hun advocaten de gelegenheid om inhoudelijk verweer te voeren in de rechtszaak. Maar de bewijslast, die is zwaar. De archiefbewaarplaats van de gemeente Borselen die gaat van 17 augustus tot en met 11 september dicht vanwege een grote verbouwing. In die periode kunnen inwoners geen fysieke documenten opvragen. In het archief liggen historische stukken van voormalige gemeenten, notariële archieven en documenten die teruggaan tot de 17e eeuw. Met de verbouwing wil de gemeente de collectie beter beschermen tegen schade door onder meer schimmel en ongedierte. Tijdens de werkzaamheden worden onder andere de verlichting en klimaatinstallatie vernieuwd. Daarvoor zijn bouwtekeningen, genealogische gegevens en andere niet gedigitaliseerde archiefstukken tijdelijk niet beschikbaar. De gemeente vraagt inwoners om hier rekening mee te houden bij het aanvragen van documenten of historisch onderzoek. En voetbalclub VV Kloetingen heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 57-jarige Roy Hendriksen uit Middelburg volgt Rogier Veenstra op en tekent voor 1 seizoen bij de Beverlandse tweede divisionist. De Middelburger brengt veel ervaring mee uit het betaald voetbal. Als speler kwam hij tot meer dan 400 wedstrijden en als trainer werkte hij onder meer bij Helmond Sport. Ook was hij assistent van Marcel Keizer bij clubs in Portugal en de Verenigde Arabische Emiraten. Voorzitter Jan-Kees de Bruyne die noemt Hendriksen de juiste man om de club verder te ontwikkelen na de promotie naar de tweede divisie. De nieuwe trainer kijkt uit naar zijn avontuur op het Westerlooppark en start volgende week al met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Lichtje van Henk Wijngaard.
1: Ja, echt waar.
0: Shania Twain, tezamen met de Stylistics. Yes, I will. Daarvoor Dancing Under the Influence van James Day, Audrey Wheeler, Unam en nog heel veel andere artiesten.
2: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Nee hoor.
2: Met Marcel Steenbakker.
0: Zoveel meer waren het er eigenlijk helemaal niet.

activiteiten van de Oranje Vereniging. Het zomerfeest wordt zaterdagavond afgesloten met een gezellige feestavond. Meer informatie over dit programma, over het programma van het zomerfeest in Wemeldingen, dat kun je vinden op de website debloesemvanzeeland.nl-agenda. Debloesemvanzeeland.nl-agenda. Vorig jaar op vakantie in Italië was dit de grote zomerhit. Alfa, tezamen met Manu Chao.

andere grote hit bij met Me Gusta. Italiaanse band Alfa, die dacht van, weet je wat, dat is het mooie voedingsbodem voor een zomerhitje. En het werd de zomerhit van het jaar 2025 in Italië. A me mi piace, de Planet Funk remix in de Beverlandse ochtendshow. Dit was het eerste uur van de ochtendshow op deze dinsdagmorgen 30 juni. De laatste dag van een bijzonder warme juni maand. Straks in het tweede uur hoor je het laatste streeknieuws. Ik heb het weer voor je met een vooruitblik naar het weer van morgen. En natuurlijk weer een mooie mix van hits, classics en verrassingen. Blijf er gezellig bij, want we zijn zo terug met uur 2 van de show. I've got it.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk, daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voor en naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmet.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer. De vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een half uur vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht 15 kilometer. File ook door de A27 natuurlijk, die dicht is bij Gorkum tot aan Everdingen in beide richtingen. Op de A27 tussen Hank en knooppunt Gorkum 9 kilometer file daarom. Er staat ook nog een file op de A270 Helmond-Eindhoven tussen Helmond en Eindhoven. Een kwartier vertraging in 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: deze week Sweet Devotion van The Year. En achter die naam schuilt de Britse producer Andy Parrott uit Brighton, mooie kustplaats. Al bijna 20 jaar maakt hij stijlvolle soul, disco en house muziek. En deze zomerse single hoor je deze week extra vaak hier bij Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen, het is de laatste van juni.
1: Blijf bij ons.
0: 30 juni, wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat aan. We zijn toegekomen aan het tweede uur van deze laatste junidag. In ieder geval voor wat betreft de Beverlandse ochtendshow. Een maand juni die de boeken ingaat als warm, zonnig en behoorlijk zomers. Ook nu de maand waarin het Nederland zelf al zijn verlies moest pakken tijdens het WK in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Ook vandaag belooft het weer een aangename dag te gaan worden. In het komende uur hoor je het laatste nieuws uit de Beverland. Ik heb het weerbericht voor je met uiteraard een vooruitblik op het weer van morgen. En een heerlijke mix van hits, classics en verrassende platen. Fijn dat je erbij bent.

En uit diezelfde tijd, iets later 1977, hoorde je EWF, Earth, Wind and Fire en Fantasy. Kwart over acht geweest, laten we eens gaan kijken naar het weer voor vandaag en morgen. Vandaag verloopt wisselend zonnig op de Beverlanden. Na een frisse start rond 14 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 21 graden. Zon en wolken die wisselen elkaar af. De kans op regen die blijft gelukkig klein. Maar met een UV-index van 7 is de zonkracht nog altijd hoog. Dus onbeschermd verbranden kan al binnen 10 tot 20 minuten gebeuren. Blijf jezelf goed insmeren. Factortje

0: Temperaturen die liggen rond 20 graden. In het nieuws vanmorgen, danser uit Krabbendijke wint de landelijke finale van Kunstbende. Bezwaren tegen plan garageboxen in centrum Ierseke. En nieuwe aanpak voor WMO-hulpmiddelen in Oosterschelde-regio.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Een van de grootste Nederlandstalige popbands die het land ooit gekend heeft. Doe maar uit de jaren 80, Doris Day. In de Beverlandse Ochtendshow, als ik zo naar mijn socials kijk, dan zijn er heel wat mensen die vanmorgen wakker worden met een kater. Het Nederlands elftal ligt eruit. Na een slijtageslag van 2 keer 90 minuten en 2 keer 15 minuten kwam het aan op strafschoppen. Ja, en laten we heel eerlijk zijn. Dat hebben we door de jaren heen bewezen dat we daar niet echt helemaal goed in zijn. Dus jammer de bammer, maar het is over en uit voor Oranje tijdens dit wereldkampioenschap voetbal. We kunnen onze blik weer gaan richten op de Europese kampioenschappen. En natuurlijk binnenkort de start van de Tour de France. Het ene sportevenement is nog niet klaar, of het andere biedt zich alweer al aan. Dinsdagmorgen 30 juni op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. De Vlaamse acteur Serge Henry Valken. Ja, leeftijdsgenoten die kennen hem nog wel van de comedy, de sitcom De Vlaamse Pot. Hij wordt vandaag 80 jaar. Theatermaakster en actrice Adelheid Rozen, 68 jaar. Acteur en zanger Bastiaan Ragas, 55. Televisiepresentatrice Barbara Barend, 52 jaar. Zangeres Cheryl Cole, ooit getrouwd met de Britse voetballer Ashley Cole. En ze zat in Girls Aloud, 43 jaar. En zanger en presentator en musicalacteur Jamai Lohman. Hij wordt vandaag 40 jaar. En ook op deze dinsdag, de laatste dag van juni, laten we de verjaardagsroulette weer draaien. En het balletje valt vandaag op Jamai Lohman. Hier is hij samen met Davy. And every time you walk in the room, baby.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschopperserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch-Utrecht 20 minuten vertraging tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam 25 minuten vertraging tussen Breda-West en Dordrecht in 15 kilometer file. A27 Breda-Gorkum 9 kilometer file tussen de brug bij Hank en Knoopend Gorkum. En er staat een file op de A270 Helmond-Eindhoven. Een kwartier vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: tien over half negen geweest in de Beverlandse ochtendshow. Duitse producer Purple Disco Machine samen met Alison Goldfrapp in de Beverlandse ochtendshow. Dream Machine en daarvoor Odyssey en Native New Yorker. In het nieuws vanmorgen, de 18-jarige danser Leon Ben Salem uit Krabbendijke heeft de landelijke finale van Kunstbende 2026 gewonnen in de categorie dans. De finale vond plaats tijdens het Kunstbende Young Creators Festival in de Melkweg in Amsterdam en Jimmy Woo. In totaal namen 90 acts uit heel Nederland deel aan de eindstrijd in 8 verschillende categorieën. Leon die plaatste zich voor de landelijke finale door eerder dit jaar de Zeeuwse voorronde te winnen. Dankzij zijn overwinning mag hij nu optreden op verschillende landelijke festivals en evenementen. Kunstbende is een talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot en met 19 jaar en biedt jongemakers een podium op het gebied van onder meer dans, muziek, theater en film. Omwonenden van de Kerkhoekstraat in Ierseke verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 21 garageboxen en 12 parkeerplaatsen op een binnenterrein in het dorpscentrum. Volgens de bewoners zorgt het plan voor extra verkeersdrukte in de smalle straat en ontstaan er mogelijk onveilige situaties bij een nabijgelegen kinderdagverblijf. Ook maken zij zich zorgen over mogelijke schade aan woningen door bouwwerkzaamheden. De gemeente Rijmerswaal ziet het project juist als een oplossing voor de parkeerdruk in het centrum van Ierseke. Omwonenden betwisten echter dat er voldoende draagvlak is en wijzen op bezwaarschriften en een handtekeningenactie tegen het plan. Die bezwaren die worden vanavond besproken tijdens een raadsvergadering van de gemeente Rijmerswaal. Daarna wordt duidelijk hoe het college van burgemeester en wethouders verder gaat met de vergunningsprocedure. En 7 Zeeuwse gemeenten in de Oosterschelde-regio starten vanaf morgen met een nieuwe aanpak voor de verstrekking van WMO-hulpmiddelen. Samenwerkingsverband SWVO heeft daarvoor een nieuwe overeenkomst gesloten met Medipoint. De nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen dat inwoners sneller een passend hulpmiddel krijgen. Medipoint krijgt daarbij een grotere rol in het beoordelen welk hulpmiddel het beste aansluit bij de situatie van de aanvrager. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het officiële besluit. Volgens de betrokken gemeenten levert deze aanpak sneller duidelijkheid op voor inwoners en wordt specialistische kennis beter benut. Ook is de beoordeling beter controleerbaar en toekomstbestendig. Met de vernieuwde samenwerking behoren de Zeeuwse gemeenten volgens SWVO tot de voorlopers in Nederland op het gebied van hulpmiddelenzorg binnen de WMO.
1: Op weg

0: popband met roots in de jaren 80. Dit kwam van 2022. Wilco en Falling Apart Right Now.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En daarvoor die nieuwe single van Alicia samen.

afgelopen avond over de nieuwbouw van de brandweerpost in Kamperland. Tussen 6 en 8 uur vanavond zijn de plannen te bekijken in de huidige brandweerkazerne aan het Rib. De voorbereidingen voor de bouw aan de Noordstraat Nieuweweg, die zijn inmiddels van start gegaan. Tijdens de avond, vanavond dus, zijn bouwtekeningen, informatiepanelen, een planning en een maquette te zien. Ook zijn er vanavond brandweervrijwilligers, de architect en medewerkers van de gemeente Noord-Beveland aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden. En die inloopavond vanavond, die is vrij toegankelijk en aanmelden hiervoor is niet nodig. Hier zijn Kygo samen met One Republic, Chasing Paradise.

just with you. Chasing Paradise, Kygo en One Republic hit van vorig jaar. Als een van de laatste van deze aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Hier bij Streekomroep de Beverlanden. Morgenochtend in de show Naomi Oranje. Zij was de coördinator van Gluren bij de Buren. Dat afgelopen zondag gehouden werd. Groot succes. Met haar blikken we morgenochtend terug op het festival van afgelopen zondag. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor de laatste dag in juni, de 30ste. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden, Ellie van Amstel. 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. 7 uur vanavond Bert Niesing. En om 9 uur John Westland. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dinsdag van en geniet weer van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou vandaag te bieden hebben. Tot morgenochtend. Hoi hoi.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland.

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file door werkzaamheden op de A27. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam een uur vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland 6 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum staat 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en afrit Zomeren 4 kilometer file. A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 20 minuten vertraging 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1, de verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschopperserie nodig. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 17 kilometer file tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. A16 Breda-Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is de weg dicht bij Ravenstein. Door een ongeluk, 7 kilometer stilstaand verkeer. Omrijden kan via de Bosch over de A2 en de A15. Van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paulgraven, 12 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaars overlevingstijd.

Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu nog 10 minuten tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 7 kilometer. Stilstaand verkeer, de weg is namelijk dicht door een ongeluk. Een omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uurtje. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven 12 kilometer file. Daardoor tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. Daardoor op de A59 Den Bosch richting Os tussen Os en knooppunt Paalgraven 5 kilometer file. En de vertraging van 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel 5 kilometer file. Tunnel is even dicht voor een te hoge vrachtwagen. Op de A27 Breda richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Nistelrode en knooppunt Bankhoef. 11 kilometer file. 5 minuten extra op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en knooppunt Bouwgraven, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Nederlanden. Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodríguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu.

Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef 9 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file door werkzaamheden. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 7 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging een kwartier.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca.

Het weer overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat 5 kilometer file tussen Best en Moergestel. De vertraging is ruim 5 minuten.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen.

Het weer overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Op de N590 Maastricht-Valkenburg is de weg afgesloten bij Sibbe. En dat komt door een gaslek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het niet meer. Dat was Pharrell en zijn grote hit Happy van een aantal jaren geleden. Blijf in het verleden, maar iets recenter. Ja, recenter. Dat is al een jaar of wat geleden, dus maar het is wel een lekker nummer. Clean Bandit en Jazz Clean, Rather Be. Ik ben zo graag bij jou, dit uur van de platenkast.

0: De middag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Welkom in de platenkast, tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

nam je even mee naar halverwege de jaren 80. En naar het strand. Chris Rea. Dit heette On The Beach. Dan nu weer een jongeman die in de Nullies behoorlijk succesvol werd. Ed Sheeran. En dit heet Happier.

meneer Sterkenstans, die vervloekt me nu. Hij zegt, nou zit dat nummer de hele week in mijn hoofd. Ah, ik kan me slechtere nummers bedenken. En, weet een collega van vroeger, die was daar helemaal gek mee.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Nee, word je toch vrolijk van? Ik wel althans. Ik hoop jullie ook, want dat is wel de bedoeling. Dit heet de happiness, maar ja, dat kon natuurlijk niet missen. En een plek waar je ook altijd wel vrolijk bent. Meestal als het goed weer is, is aan de kust. En daar sluit Bluff mooi op aan.

0: my goodness, wat is dit fout. Maar het is wel een grappig liedje. Jimmy Soul, and if you want to be happy. En hij zegt, dan moet je met een lelijke vrouw trouwen. Ja, er zit natuurlijk wat in. Die mooie zou wel eens weg kunnen lopen. Maar als je echt van je houdt, come on. Toch, ik maakte net een foutje. En toen hoorde je ineens wat gefluiten tussendoor. Ik dacht, weet je wat? Ik neem hem toch maar even mee. Je had ooit een nummer dat heet Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin. Maar Alfred Lagarde dacht, dat kan ik ook. En die bedacht Johnny Camaro. Don't Worry, Be Happy.
1: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Camaro weer. Ja, dit is

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis-tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro.

Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A270 Helmond richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Helmond en Eindhoven. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n drieën vervullen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A58 Breda Tilburg bij Ulvenhout 3 kilometer file. En 5 minuutjes op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Helmond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Breda.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip, Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden.

Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

gaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden voor knooppunt Gorkum. 4 kilometer file vanaf Werkendam. 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. 10 minuten extra op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. In vertraging is ook 10 minuten als je kiest voor de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. File rijden tussen Made en knooppunt Hoijpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen.

Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in het zuiden van het land staan op de A27 Breda-Gorkum. 20 minuten tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum staat 5 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. A58 Breda-Tilburg, 7 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel met een kwartier vertraging. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A73 dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Dat is bij knooppunt het Vonderen. Vanaf Roermond-Oost 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp Het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten.

Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een flink drukke spits, ook in het zuiden van het land. 164 kilometer bij elkaar. Je hebt een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Door 8 kilometer file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg. De kop van 15 kilometer file met ook daar een half uur vertraging. Half uur tijdsverlies ook door de werkzaamheden op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een uur vertraging tussen Beesel en de Roer. Tunnel. Dat heeft te maken met technische problemen en een eerder ongeluk. De weg is dus dicht, zowel de Roer als de Zwalmentunnel. Rij om via Eindhoven als je, als je bij Venlo bent. Eindhoven zei ik, ja, via Eindhoven. Over de A67 en de A2 dan weer naar het zuiden richting Maastricht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Moet op de Beverlanden. Leuk dat je erbij bent. Het is vandaag een beetje de day after na het voetbalduel afgelopen nacht tussen Marokko en Nederland. Maar ja, het is even niet anders. Wij begonnen deze aflevering van het programma met een plaat uit 1991. Cher is inmiddels 80 jaar oud. En deze hit van haar was Love and Understanding. Het is vandaag 30 juni. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? 1971, de drie bemanningsleden van de Sovjet-missie Soyuz 11... die worden na de landing overleden aangetroffen door een drukverlies in de capsule. Het was de eerste keer dat mensen daadwerkelijk in de ruimte om het leven kwamen. En in 1973 wordt in de Verenigde Staten van Amerika de dienstplicht afgeschaft. Dan de verjaardagen van vandaag. Robert

meter diepte ontdekte. Ook bokser Mike Tyson, de voormalig wereldkampioen zwaargewicht, is jarig. Hij wordt 60. En Bastian Ragas, bekend van Cold in the Act en andere musicals, hij wordt 55. Frans Schumacher, inderdaad de broer van Formule 1-coureur Michael Schumacher. En zelf ook voormalig Formule 1-coureur. Hij wordt 51. En Jamai Lohman wordt 40 jaar. En hij was de winnaar van de eerste editie van Idols. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

wij gaan eens even kijken naar het Beveland weerbericht voor morgen. Morgen wordt het een half bewolkte dag. De maximumtemperatuur die bedraagt morgen 22 graden. En in de loop van de avond trekt de bewolking wel voor een paar uur weg. De wind die komt uit westelijke richting, windkracht 3. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het morgen wel heel de dag droog. Op dit moment in Goes, 21 graden.

0: groot hit uit 1996. Deze plaat van de Australisch-Engelse Peter Andre. We deden het op deze dinsdag met Fleva.
1: Dit is Naar Huis. Met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we Bente en 321 uit de hitlijsten van dit moment. Tot donderdagavond rijden er geen treinen vanuit Zeeland naar Rotterdam. Verschillende kabels in dat traject die zijn beschadigd geraakt na een brand in een kabelgoot. Het laatste station waar reizigers kunnen uitstappen is Dordrecht. Er rijden wel treinen tussen Vlissingen en Bergen-op-Zoom. Het is wat de laatste, Andron.

1985, toen was dit een grote hit van Cocker Robin, Just Around the Corner. Daarmee weer de bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd, de Clean Bandit, Jean-Paul en Marie en Rockabye. Tot zo.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De afgelopen twee weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits in het zuiden van het land. Op de kop af 200 kilometer file bij elkaar. A2 Eindhoven-Utrecht, 20 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 25 minuten vertraging bij Waardenburg als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt. Werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Dus 10 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Nieuw-Kuikstad, 6 kilometer file. N260 Baarle-Nassau-Tilburg, kwartier vertraging bij afrit Vossenberg. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel, een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van streekomroep De Beverlanden.

van The Girls All Out, Long Hot Summer. Nou, of die lang gaat worden, weten we niet. Warm was die in ieder geval, was wel de afgelopen weken. Daarvoor Direct en van Direct Wild Hearts. Achtertuinen, opritten en binnenplaatsen die veranderden afgelopen zondag voor één dag in kleine podia tijdens de eerste editie van Gluren bij de Buren in Goes. Verspreid over de gemeente vonden 125 optredens plaats, waarbij bezoekers wandelend of fietsend van locatie naar locatie trokken. Volgens de organisatie is de eerste editie succesvol verlopen. Coördinator Naomi Oranje die spreekt van een dag waarop cultuur en ontmoeting samenkwamen. Ik vind het zo bijzonder dat zoveel mensen deelnamen aan deze eerste editie in Goes. Dankzij de gastvrijheid van alle hosts en het enthousiasme van de acts hebben we samen ontzettend veel publiek een mooie dag kunnen geven, zo zegt ze. Waarschijnlijk volgend jaar editie nummer 2. Tijd om eventjes wat rustiger aan te gaan doen in het programma.

dat is wel even een heel oude in het programma. 1969, toen was dit een groot hit in Europa. De band Grapefruits en van deze mensen Deepwater. Daarvoor die mooie plaat van Teddy Swims, Lose Control. En ik ben eigenlijk toch wel altijd een fan, hoor, van die Teddy Swims. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededeling en het nieuws van 6. Daarna ben ik bij terug met deel 2 van Naar Huis te Beveland's avondshow. En tot die tijd, deze van Sam Fender. Hier is die met All Is On My Side.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor 49 euro per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement

En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits in het zuiden van het land. Het neemt nu ietsje af, maar er staat altijd nog 130 kilometer bij elkaar. Half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht voor knooppunt Empel. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Vanaf Nieuwendijk ook een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 bij knooppunt Batadorp. Als je vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt, kom je vanaf Moergestel al een 10 kilometer file daar. A58 Eindhoven-Tilburg, kwartier vertraging bij Oorschot. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt bij de Belgische grens. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Even na 60 geworden en wij begonnen deel 2 van het programma natuurlijk met de Airplay track van deze week uit Engeland. DJ Sweet Devotion. En welkom bij deel 2 van Ruis, de Beverlandse Avondshow.
1: Naar huis.
2: Naar huis.
1: De Beverlandse Avondshow.

for Lost Frequencies, Callum Scott and Where Are You Now? Kwart over zes en wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen wordt het een half bewolkte dag. Maximum temperatuur die bedraagt morgen 22 graden. En in de loop van de avond trekt de bewolking weg. De wind komt uit de westelijke richting, windkracht 3. En zoals het er nu naar uitziet blijft het morgen wel heel de dag droog. Op dit moment een goes.

0: Gracie Adams.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: En van Gracie deden wij haar laatste hit Look at My Life. Daarvoor die controversiële plaat van Toontje Lager van heel lang geleden. Begin jaren 80. Plaat kreeg stil mee in gedachten. En dat waren de heren zeker. Omwonenden van de Kerkhoekstraat in Ierseke die verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 21 garageboxen en 12 parkeerplaatsen op het binnenterrein in het dorpscentrum. Volgens de bewoners zorgt het plan voor extra verkeersdrukte in de smalle straten en ontstaan er mogelijk onveilige situaties bij het nabijgelegen kinderdagverblijf. Ook maken zij zich zorgen over mogelijke schade aan woningen door bouwwerkzaamheden. De gemeenteraad Rijmerswaal ziet het project juist als een oplossing voor de parkeerdrukte in het centrum. En omwonenden betwisten echter dat er voldoende draagvlak is en wijzen op bezwaarschriften en een handtekeningactie tegen het plan. De bezwaren die worden vanavond besproken tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Daarna wordt duidelijk hoe het college verder gaat met de vergunningsprocedure. Bijna 6:30 geworden en je kent me, af en toe doe ik eens een plaat te draaien die een beetje vreemd is in het programma. Ik heb er nu tot 6:30 ook weer uitgezocht, deze van Celine Dion. Dit is

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. En de afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land nog wat vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 20 minuutjes bij Waardenburg. Een uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door 8 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum werkzaamheden. 20 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A50 nog vanuit Eindhoven naar Arnhem. Rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. 10 kilometer file tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond.

Dat is geloof ik al het vierde plaatje wat over de zomer gaat in deze aflevering van het programma. Maar daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Net zoals met de zomer zelf. Want ik hou van de zomer. En deze zomer vind ik eigenlijk ook best wel genieten tot nu toe. We deden Taylor Swift en Cruel Summer. Dit is wat muziek van een aantal jaren geleden van Andreas Johnson. Zijn enige hit, Glorious.

twee die weten allebei de ene na de andere hit te scoren. Het gaat daar goed met de cashflow bij meneer en madame. Sad Girls was hun laatste samenwerking. De 18-jarige danser Leon Ben Salem uit Krabbedijken heeft de landelijke finale van de Kunstbende 2026 gewonnen in de categorie dans. Die finale vond plaats tijdens de Kunstbende Young Creators Festival in Melkweg en Jimmy Woo. In totaal namen 90 acts deel uit heel Nederland aan de eindwedstrijd in 8 verschillende categorieën. Leon die plaatste zich voor de landelijke finale door eerder dit jaar de Zeeuwse voorronde te winnen. Dankzij zijn overwinning mag hij nu optreden op verschillende landelijke festivals en evenementen. Kunstbende is een talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot en met 19 jaar en biedt jongemakers een podium op het gebied van onder meer dans, muziek, theater en film. Verder met de muziek. En deze die komt uit de jaren 80 en het is er eentje van Alan Parsons met zijn band The Alan Parsons Project. Een van de hele grote hits die ze wisten te scoren was het nummer wat we nu even op hebben gezet. Die zijn ze met Don't

Dat is er eentje uit de hitlijsten voor dit moment. De nieuwe single van Clay Aiken, Rewind. En volgens mij zelfs een Airplane track van een paar weken geleden, als ik me goed herinner. Ga ik eventjes voor je nazoeken. Daarvoor hadden we muziek van The Alan Parsons Project. Nu even terug in de tijd met America.

1975, toen was dit een hele grote hit. America, die we kennen van The Border en Horse With No Name. Maar dit was eigenlijk de eerste van hun sister Golden Hair. En daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow erop zit. Zometeen na 7e Bert Niesing met Bert's Platenarchief. Daar wens ik je veel plezier mee toe. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen 5 uur voor een nieuwe aflevering van Naar Huis. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd.

En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Einde van de avondspits staat nog file op de A2. Den Bosch-Utrecht, 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 5 minuutjes nog op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En na een ongeluk is nu de rechte rijstrook van de A58 dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Vanaf Oorschot 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: George Harrison opende het programma met What Is Life. Het komt van zijn album All Thing Must Pass uit 1970. Op het album staat ook My Sweet Lord. Het is weer dinsdagavond na 7 uur bij Streekhoek de Beverlanden. Welkom in mijn plaatarchief. Tot 9 uur vanavond voor je de muziek van vroeger. Geen melodietjes via AI of een andere technische mogelijkheid, maar gewoon pure muziek zoals het vroeger gemaakt werd. We gaan weer volop genieten van de muziek uit de tijd van de zeezenders. Amerikaanse hit in 1967 van Neil Diamond. Thank the Lord for the night time.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Met dit nummer speelde Hughes in op de wereldtentoonstelling van 1970 in het Japanse Osaka. De tekst verwijst echter niet naar de stad, maar naar een vrouw die Osaka heet. Het nummer haalde toen de zesde plaats in de top 40. Bij Strikken op de Beverlanden gaan we vanavond voor het eerst terug naar de jaren 50 met Bobby Darin. Hij haalde zowel in Amerika als Engeland de eerste plaats met de cover van Mac the Knife.

Blanket on the Ground was de enige toffeernotering van Billy Joe Spears. Iedereen kent Suspicious Minds van Elvis Presley. De schrijver van dit is Mark James, die het nummer 1 jaar daarvoor in 1968 schreef, het ook zelf opnam.

Bij Strikhoek de Beverlanden de Engelse zangeres en actrice Julie Covington. Zij zong de originele studioversie van Don't Cry For Me Argentina. Ellen Page zong toen de musicalversie. We blijven even in de jaren 70 met Jim Croce. In 1973, toen hij eindelijk succes kreeg, kwam Jim, toen 30 jaar, om het leven bij een vliegtuigongeluk. Een dag voor zijn nieuwe single I Got A Name zou uitkomen. Pas in juli 1975 verscheen de single In Ons Land.

Q65 kwam uit Den Haag en bestond van 1965 tot 1971. Medeoprichter Roelofs bedacht de naam die vooral modern en kort moest zijn, een letter en een getal. Geïnspireerd door de titels van de Rolling Stone nummers Suzy Q en Route 66 kwam hij met Q65. 65 vanwege het jaar van de oprichting. Je hoorde een grootste hit in ons land, The Life I Live. Tijd voor een rock'n'roll nummer, Rod McKenney en Rocking in the Street.

0: groot hit van de broers David Milton en Homer Howard Mellamy. In 1978 had de Nederlandse band René en de Alligators een cover hit van Sweet Nothings. Vanavond het origineel van Brenda Lee uit 1959.
1: Aha, honey. All right.

Amerikaanse rhythm and blues rockband Rare Earth was de eerste succesvolle blanke band die een contract kreeg bij het soulplatenlabel Motown. Hun hit uit 1970, Get Ready, was een cover van The Temptations begin 1966. Voor de vertaling en het arrangement Een meisje van 16 van Boudewijn de Groot is uitgegaan van de versie van Noel Harrison, die het oorspronkelijk nummer van Charles Aznavour opnam met de Engels tekst van Oscar Brown Jr. Noel haalde met Jungle of 16 de Amerikaanse top 100 in 1965.

Italiaanse zanger Lobo met Love You To Want Me. We gaan richting nieuws en weer van 8 uur. En tot die tijd de Beatles met Babies in Black. En Linda Ronstadt met It's So Easy. Na 8 uur ben ik terug met nog meer muziek uit mijn plaatarchief.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord.

En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Switch Marty Blue Sweat met de cover van Hook and Feeling. Ze haalde in 1974 de eerste plaats in de Amerikaanse top 100. In ons land was het een zeer bescheiden hit. Je bent terug in mijn plaatarchief. Op 12 maart overleed Jan de Hond, de pionier van de Nederlandse gitaarmuziek. In de jaren 60 speelde hij bij de band ZZ en Damascus. Zijn gitaarversie van La Comparsa uit 1963, oorspronkelijk van de Cubaan Ernesto Luciano, groeide uit tot een van de geliefdste instrumentaal nummers uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Be My Day, een van de vijf nummer 1 hits die de voornaamste cat scoorde in ons land. Bij streek moeten Beverlanden, de Amerikaanse Engels hit van Gene Petty, 24 Hours from Tulsa.

Elvis Presley met de cover van There Goes My Everything uit de Engelse hitlijst van 1971. Het origineel is van Jack Green in 1966. De Engelse hit van Sandy Shaw uit 1965. Long Live

in het wiel was een Schotse folkrockband met medeoprichter Kerry Rafferty. De band werd in de vroege jaren 70 beschouwd als de Britse versie van Crosby, Stills, Nash & Young. De band bestond van 1972 tot en met 1975. Stuck in the Middle with You was hun debuutsingle. Dat stond op hun debuutalbum Steeler's Wheel uit 1972. Een eerlijk nummer van de Swinging Blue Jeans.

de jaren 60 en 70 had je verschillende Griekse bands die met hun singles en albums in ons land de hitlijst haalden. Access is ook zo'n band, die in 1970 werd opgericht door twee achtergrondzangers bij de Griekse band Everchild, Katsakouzinos en Fisfikis. De band heeft in 1972 twee hits gescoord. De eerste was Ela Ela en de andere Someone. Beide nummers haalden in 1973 de derde plaats in de top 40. Hier zijn de Platters bij Streekmoek te Beverlanden.

Origineel formatie Catapult ontstond tijdens een vakantie in 1973 in Lorette de Mar, toen een aantal muzici uit Leiden en Katwijk besloot samen een nieuwe band te starten. Samen met Jaap Eggemond van de Kolder Ewing werkte de band aan hun eerste single, Hit the Big Time, een nummer dat refereert aan hun begin in Spanje. Uit Engelse hitlijst van toen, Ivy League en Funny How Love Can Be.

Sofwati, Sweet Sensation. Ik kom toe aan de laatste twee nummers. Met deze twee kwamen vanavond 39 nummers uit jaren 50, 60 en 70 langs. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Na 9 uur komt John Westland met de hitlijst van toen. Ik ben er bij Leefwelzijn volgende week dinsdagavond met een nieuwe aflevering van Bert's Plaatarchief. Ik bedank je voor het luisteren en ik wens je nog een fijne avond.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: De band werd opgericht in 1984 in North Carolina door de gebroeders Connell. In 1995 scoorden ze hun eerste en enige hit 74-75. We vonden ze terug op nummer 36, de Connells. Op nummer 34 kregen we de tweede nieuweling die dag. Dr. Dre was dat en Keep the Heads Ringing.
1: Nummer 34.

0: Jenkins, afkomstig uit Wales, dat was de man achter het project Adiemus. Hij was de derde nieuweling in die oude hitparade en kwam binnen op nummer 33 met de gelijknamige single. Op 31 daar vonden we Celine Dion, Think Twice.
1: Nummer 31.

0: In totaal zouden ze een drietal hits maken. Dit was de allereerste. De formatie Living Joy was dat. En Dreamer. We vonden ze terug op nummer 30 in die oude hitparade van week 27 van het jaar 1995. En op 29, daar vonden we Montel Jordan. This is how we do it.
1: Nummer 29.

0: Skibby was dat er samen met King Lover. Ze maakte muziek van 1990 tot en met 2010 en dit was een van hun hits. De vierde nieuweling was dat in die oude hitparade binnengekomen op 28, Feel My Rhythm. De hoogste nieuweling komen we tegen op 27, Scatman John and the Scatman's World.
1: Nummer 27. Scatman's World.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 25.

0: had enorm veel last van stotteren, maar in de muziek kon hij zijn ei wel kwijt. En hij stond met twee platen in die oude hitparade van week 27 van het jaar 1995. Deze stond genoteerd op nummer 25, Scatman John en Scatman. Op 24 dan vonden we Teaspoon en See the Light.
1: Nummer 24.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 23.

0: Tracy Horn en Ben Watt. Zij vormen een echtpaar en zij vormen samen de formatie Everything But A Girl. Met de single Missing kwamen ze tegen op nummer 23 in die oude hitparade. En op nummer 21, daar stond Oom Henk genoteerd op de camping.
1: Nummer 21.
2: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 20.

0: Welkom beste luisteraar in deel 2 van de hitparade van toen. Vandaag blikken wij terug naar de hitparade van week 27 van het jaar 1995. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af tot we aan de hoogste positie zijn aanbeland. We openden zojuist met nummer 20. Daar vonden we DJ Bobo en There's a Party. We gaan over naar Jamaica voor de nummer 18 notering. Diana King and the Shy Guy.
1: Nummer 18.

0: plaat werd vergezeld door de duurste videoclip aller tijden. De clip kostte in totaal $5 miljoen. Michael, tezamen met Janet Jackson, waren dat genoteerd op nummer 12 met Scream. Op 11 daar vonden we Too Unlimited, Nothing Like the Rain.
1: Nummer 11.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1995.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer

0: Ze waren afkomstig uit Maastricht. De formatie De Nachtwaven. Sheng on the Gang. We vonden ze terug op nummer 10 in die oude hitparade van week 27 van 1995. Op nummer 9 daar stond U2 genoteerd. Hold me, thrill me, kiss me.
1: Nummer 9.

0: Het was destijds de tweede hitsingle voor deze Schotse formatie. The Nightcrawlers waren dat en Surrender Your Love. We vonden ze terug op nummer 8. Op nummer 7 Wakefield en Think of You.
1: Nummer 7.

0: De band werd opgericht in 1983 en sindsdien hebben ze meer dan 140 miljoen albums verkocht. De formatie Bon Jovi was dat. We vonden ze terug op nummer 4 met This Ain't a Love Song. Iets totaal anders vonden we op nummer 3. DJ Paul Elstak en Love You More.
1: Nummer 3.

0: maakte happy hardcore muziek, deze man uit Nederland. DJ Paul Elstak was dat. We vonden hem terug op nummer 3 in die oude hitparade van week 27 van het jaar 1995. En in diezelfde hitparade op nummer 1, Vangelis, The Conquest of Paradise.
1: Nummer 1.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen 5-voudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: advice.
1: De Bevelanden.
2: Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep De Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgen.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beveland.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.